tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: BNL Nieuws.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobar.com.

0: naakttoerisme in Brederen gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: BNL Remix in the mix.

bankje. Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Goedemorgen. BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18:07 s'avonds en duurt tot 9:05. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Ik ben Johanna. U luistert toch ook?

0: done.
1: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
2: Ik lees elke dag de Internetgazet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
3: Ik kijk elke dag.
4: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

15 jaar Vespa Club de Sendero Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de vismarkt in de Sendero Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sendero Ham. Be there.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Klein station, grote verbinding.

Zit jij momenteel ook met je handen in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: 15 jaar Vespa Club de Tessenderlo Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in Tessenderlo Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in Tessenderlo Ham. Be there.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar 1/3 een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Dit is PNL.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisteren.

0: such right. Oh, my man, I love him so, he'll never know.
1: Goedemiddag.
2: BNL Nieuws.
3: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
2: Dit was het BNL Nieuws.
4: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Oekraïnse regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

is toch weer het typisch, want ik moet morgen vroeg op. Je weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: BNL Nieuws.
1: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: done.
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Van boterzacht tot staalhard.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Bering en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: NL Radio. Verbinding in stereo.
3: Oh, Father, tell me.

0: 15 jaar Vespa Club de Senderlo Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Senderlo Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Senderlo Ham. Be there.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisterd.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bewust niet geluisteren.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden, het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1990.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend, minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1999.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrije dag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Dit was het BNL Nieuws.